0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaarman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

Eivind Arset, geboren in 1961, is een Noorse jazzgitarist en speelde mee op albums van Bugge Wesseltoft en Ave Hendriksen. Ook werkte hij samen met John Hassel en Brian Eno. Hij begon op 12-jarige leeftijd met het spelen van de gitaar na het horen van een Jimi Hendrix album. Ook toerde hij een tijd in een heavy metal band, maar hij stopte ermee omdat hij geen zin meer had om 's avonds boos te moeten zijn. En daarna kwam hij in aanraking met Wesseltoft's Future Jazz. Hij vond bij hem genoeg muzikale vrijheid om er al zijn creativiteit in kwijt te kunnen. Arset's muziek wordt ook wel omschreven als post-Miles Ambient en drum en bass fusion. De muziek op IE klinkt als progressieve jazzrock met elektronica-invloeden. Oordeelt u zelf.

Ivar Gridland, geboren in 1976, is een Noorse jazzgitarist. Hij speelt in meerdere avant-garde bands zoals Huntsville, Dans les Arbres en Hanne Huckelberg. Op zijn nieuwe album combineert hij minimalisme, drones en klankexperimenten. En naar eigen zeggen probeert hij in zijn eentje het geluid van een ensemble te produceren door te werken met real-time loops. Jazz in de breedste zin van het woord.

En zo heeft u kunnen luisteren in Jazz Not Jazz naar grensverleggende muziek uit Noorwegen. Dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Jasper van der Minne.

Goedenavond en welkom in deze aflevering van Jazz Not Jazz in het kader van Valentijnsdag, een non-stop mix van Jazz Not Jazz liefdesnummers. Zie de site voor details.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz. En in deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u het tweede deel van Bijzondere Nu Jazz uit Noorwegen. De Island Band is een project van muzikant, componist en producer Lars Myhrvold. Op het album Like Swimming uit 2015 maakt hij een mix van pop, ambient en jazz. En het nummer Swimming is een krachtig duet van Lars Myhrvold met popzangeres Maria Doe. Over romantiek gaat het, in de zee. En de samenzang is fantastisch en wordt versterkt door aanzwellende percussie, violen en theorbe. In het nummer In All We Are Connected wordt er samengewerkt met de Noorse jazzsaxofonist en klarinetist Jørgen Mathiesen, geboren in Oslo 1984. U hoort nu drie nummers van The Island Band.

Dat was Florian Höffner met zijn stuk Elements. En we gaan door met een compositie van Duitse saxofonist Timo Volbrecht. Timo en ik kennen elkaar al 15 jaar, want ooit speelden we samen in een Duitse jeugdbig band. En ook hij studeerde in New York en woont daar nog steeds. Van zijn net verschenen album Fly Magic horen we de track Pretty Now.

Dat was dus Timo Volbrecht met Pretty Now, gevolgd door een compositie van Gideon van Gelder van zijn album Lighthouse, getiteld Victory Joy Dance. Gideon en ik studeerden samen op het Conservatorium van Amsterdam, maar Gideon maakte snel uitstapjes naar New York en zo is ook zijn album Lighthouse opgenomen met muzici uit de jonge New Yorkse scene. Lucas Pino op saxofoon, Jamiah Williams op drums, Becca Stevens op vocals en Rick Rosato op de bas. We gaan door met de Griekse bassist Petros Klampanis en zijn album Minor Dispute uit 2015. Ook Petros studeerde met mij in Amsterdam, maar ook hij woont nu in New York. Op de track Fairy Francie is onder andere gitarist Gilad Hekselman te horen.

Dat was mijn goede vriend Petros Klambanis en zijn eigen groep. We gaan door met nog meer jazz uit New York. In mijn tijd op de Manhattan School of Music zat ik met twee opvallende pianisten in de collegebanken. Sam Harris, die tegenwoordig bij trompetist Ambrose Akkermesijer speelt. En Fabian Elmersen. Hij zit onder andere in de band van trompetist Terence Blanchard. Dus die twee hebben het wel gehaald. Hier is Sam's compositie Calls van zijn album Interludes. En daarna de track Magnetic van Terence Blanchard's gelijknamige album met Fabian op piano.

Dat was Fabian Elmersen en de band van Terence Blanchard. We gaan terug naar Nederland. De volgende drie tracks zijn afkomstig van mijn Nederlandse collega's Marieke van Dijk, Maatje Scholte en Mark Schilders. We draaien eerst The End van Marieke's album The Stereography Project, dat ze opnam in New York nadat ze daar heeft gestudeerd en gewoond. Inmiddels is de saxofoniste terug in Nederland en woont in Amsterdam. Daarna gitarist Maatje Scholte met zijn band Identikit met Here Comes a Riot van zijn gelijknamige EP. Zijn band bestaat onder andere uit de Nederlandse saxofoonhelden Lars Dietrich en Jasper Blom. De derde track, Long Gone, is afkomstig van het nieuwe album Fabric van drummer Mark Schilders. De plaat is dus net uit en ook Mark is net terug uit New York, waar hij een aantal jaren heeft gewoond.

Dat was Mark Schilders met Long Gone. Daarvoor hoorden wij Mathieu Scholten en daarvoor Marieke van Dijk. En dat was het al bijna weer. Ik hoop dat jullie net als ik konden genieten van de muziek van deze jonge helden. En het wordt weer duidelijk dat jazz echt geen grenzen kent. Jazz is soms gewoon muziek waar je geen label op moet willen plakken. We sluiten deze uitzending af met een compositie van mijn bandcollega en vriend Frans van Tschossi. Wij studeerden samen en wonen zelfs in dezelfde straat hier in Amsterdam. Van zijn plaat When the World Comes Home draai ik het prachtige stuk Perpetual Lights.

Dat was Frans van Sossi met Perpetual Lights. En dat was het alweer. Dit was Jazz No Jazz met Felix Slaarman. En we hoorden in deze uitzending Florian Höfner, Timo Volbrecht, Gideon van Gelder, Petros Klambane, Sam Harris, Terence Blanchard, Marieke van Dijk, Mateo Scholtens, Identikit, Mark Schilders en dus Frans van Sossi. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze week staat de uitzending geheel in het teken van een aanstaand festival wat mooi binnen het genre past, namelijk Wicked Jazz Sounds Festival, 25 juni op het NDSM-terrein in Amsterdam. Voor deze gelegenheid heb ik deze uitzending samengemaakt met DJ en oprichter van Wicked Jazz Sounds, Phil Horneman, met wie ik een Skype-gesprek heb opgenomen en gemonteerd. Als eerste nu 4Hero met Hold It Down.

0: toen wij begonnen met Wicked Jazz Sounds, 14 jaar geleden, toen was Hold It Down van het album Creating Patterns, was zeg maar de hit. En daar werd plotseling een remix van gemaakt. En ja, die remix die was zo ontzettend to the point. Mm-hmm. Het knalde van alle kanten, maar het was nog steeds ook een mooi liedje.
1: Ja.
0: De combinatie daarvan die werkte heel erg goed. En is voor Wicked Jazz House en ook voor mij persoonlijk wel echt zo'n ding van ja, dat is nieuwe stijl jazz, puur zang.

0: Wicked Jazz House heeft de intentie om de warmte van jazz te combineren met de energie van dance.
1: Ja, ja.
0: En dat gebeurt altijd op een mix van jazz, soul, funk, hip-hop, house, drum and bass, Braziliaans, elektronica, noem maar op. Zolang het maar warmte en dansbaarheid heeft.
1: Ja, ja, oké. Okay.

We hebben vorig jaar voor het eerst het festival georganiseerd. En dat was nogal een succes. Waardoor we hebben besloten om het dit jaar weer te doen. 25 juni op het NDSM-terrein in Amsterdam.

0: Dit zijn mensen uit Leiden, mijn stad, Kraak en Smaak met My Mind's Made Up.
1: Ja, er komt een nieuwe plaat aan van Kraak en Smaak. Die heet Juicy Fruit en daar staat één track op die zij inzingt. Berenice van Leer. En ze zijn live echt fantastisch. Het is een hele energieke, spetterende show. En dat komt heel mooi uit op het festival.

0: In het kader van misschien iets minder dansbare dingen, maar wel ook hele interessante wicked jazz-achtige gebeuren. Brut, kun je daar iets over vertellen?
1: Brut? Nou, jij zegt minder dansbaar. Sowieso op een festival kun je ook dingen neerzetten die heel fijn zijn om naar te luisteren. Hoeft niet per se alleen maar dansbaar te zijn. En het is, je had het zelf ook al een beetje omschreven, wat filmische muziek. Mm-hmm. En dat is ook wel Wicked Jazz Hands. Want Wicked Jazz Hands is eigenlijk heel breed.

0: kwartet. Drums, bas, Hammond en saxofoon. Ik was bij de presentatie van het album Mad Pack. En nou, behalve de track die ik heb uitgezocht, stond iedereen te dansen op bijna elke tune.
1: Ah, kijk zo.
0: En ze heten ook niet voor niets Bruut. Want wat ze spelen is ook echt Bruut.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In deze vierde aflevering van Noorse Nu Jazz hoort u vernieuwende muziek uit Noorwegen. Erland Dalen, 1971, is een Noorse drummer en percussionist. Hij heeft sinds de jaren 90 meegewerkt aan 130 albums. En dat van artiesten als Mike Patton, Madrugada, Eivind Orset en Arve Henriksen. Het album Blossom Bells uit 2015 is zijn tweede soloalbum. Hij speelt alle instrumenten zelf, maar heeft het album samengemaakt met leden van de band Exploding Plastics. Zo combineren zij elementen van krautrock, ambient en avant-garde jazz. De albumtitel verwijst naar een speciaal gemaakte klok die op het album wordt bespeeld. Ook hoort u een zingende zaag, een cakevorm en diverse percussie-instrumenten uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En die komen allemaal voorbij in de nu volgende nummers van Erland Dalen.

0: Jemig, lekker zeg.
1: Ja, te gek, hè? Chick Corea, ik heb hem ook een tijd geleden live zien spelen. Echt, mm-hmm, echt een fenomeen, mm-hmm, vind ik. Ja. Deze man is echt buitengewoon. Hij zei trouwens bij dat concert ook heel stoer. Het was niet eens om stoer te doen, maar hij zei... Ja, I really am a composer. They just kept asking me back. Als hij piano kwam spelen, kwamen ze...
0: Oh, oké.
1: Ja, dus hij was als componist in de weer. Dan ging hij ook even spelen of dan moest hij iets voordoen. En dan werd hij steeds als pianist gevraagd. Dus
0: ja, ja.
1: Zijn roots is componeren.
0: Cool. Ja. Wat is de volgende?
1: De volgende is een... We gaan terug in de tijd, zie ik. Het vorige was 76 en dit is uit 1972 van Keith Jarrett. Mm-hmm. Van zijn plaat Facing You. Geen bekende plaat. Het stuk heet Ritoria. En ik was daar destijds... Het is echt een heel raar stuk. Voor de mensen die dingen raar vinden. Dit is raar. Ik weet nog wel dat vriendjes van mij wilden dit dan ook wel horen. Dat ik op een gegeven moment bij Mark den Hartog op bezoek was. En daar was Bert, een vriend van hem, op bezoek. En die keek mij na het horen van dit nummer echt aan. Met een gezicht van, gaan wij vanavond uit? Ik kreeg een gezicht te zien. Zo van, nou, ik wil eigenlijk niet uit met jou. Want jij bent echt zo raar. Dit kun je niet mooi vinden.
0: Oké.
1: Ik vind het wel mooi. En zo erg is het nou ook weer niet.
0: Ik ben heel benieuwd.

0: een andere koek.
1: Ja, dat is toch best een intense meneer, die meneer Jarrett.
0: Ja, niet te geloven. Ik vind het vooral hoe die tegen het einde op een gegeven moment voor elkaar krijgt om in een bizar stukje ineens een mazier te spelen. Dat is, nou ja, kan eigenlijk niet bij. Dat is, waar dit vandaan komt, vind ik echt van onwaarschijnlijk hoog niveau. Onwaarschijnlijk hoog. Echt, niet, ja. Maar dat is mijn gevoel. Ik vind het heel gaaf. En ik zie jou nu ook naar mij kijken, zo van, ik snap er helemaal gereed van.
1: Nou ja, ik heb Keith Jarrett heeft mij nooit zo getrokken. En het is ook niet wat ik blijf luisteren, maar misschien ben ik gewoon te blij en naïeve eikel daarvoor of zo.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dit is niet echt funky, zeg maar.
1: Nee. En maar het is wel heel intens. Het is wel, het is maar een soort van intensiteit van hele heftige klassieke muziek, maar dan gebruikmakend van meer modernere pianistische technieken en zo.
0: Ja, ja. En vrij spelen met de sound en de technieken die uit klassieke muziek komen. Dus hij performt op een heel hoog niveau, terwijl hij toch volgens mij een vrije route heeft.
1: Ja, ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat dit de take daarna nog een keer zo klinkt.
1: Ja.
0: En toch is de perfectie echt onwijs hoog.
1: Ja, ja.
0: Het niveau van perfectie. Het klopt niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Weet je, hij heeft het lef om voortdurend een route te willen vinden en ook te vinden. Dus hij stapt op een stroom en dat staat op deze opname. Ja, ik vind dat echt buitengewoon.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Gaaf. Wat hebben we nog meer?
0: Now for something completely different. Zal ik het gewoon aanzetten?
1: Ja.

0: Dat lijken mij de Brecker Brothers.
1: Ja, dat zijn het ook, ja. Ja, dat je bijna denkt van, die solo's er wel uit kunnen laten. Ja, ik had dit stuk al heel lang niet gehoord. Als ik het eerder geluisterd had, had ik een ander Brecker Brothers stuk gekozen. Maar ik vind dat thema wel echt mega funky met die gitaar.
0: Ja.
1: Dus ja, en wat wij altijd hadden, wat altijd een beetje lelijk is om te zeggen, is dat wij die nummers altijd draaiden en dan probeerden de solos van Randy Brecker over te slaan om dan gelijk naar Michael te gaan luisteren.
0: Ah, ja.
1: Maar Randy Brecker speelt toch ook wel fenomenaal goed.
0: Ja. Het doet mij denken aan, want dit is wel echt jazz rock ook, of niet?
1: Ja, ja.
0: En bijna zo'n idee van dat de slash akkoorden, dus zeg maar een akkoord met andere basnoten onder, dat zeg maar de power chords zijn van de jazz rock, die van de Brecker Brothers.
1: Ja, zeker, ja.
0: Grappig.
1: Ja, veel gitaar hè, hier.
0: Mm-hmm.
1: Ja, laten we, ja, er zit ook een Rhodes in natuurlijk, maar de gitaar is hier wel de baas nog, zeg maar.
0: Ik vind het een lekker nummer.
1: Ja, ja, ja. Ik heb er nog heel wat anders.
0: Ja.
1: Take 6 met een special guest.
0: Oeh.

0: Jemig.
1: Hartstikke idee. Ja, dan ben je weer wakker, hè?
0: Ja, wauw. Ja. Is dat toch effectief, zeg?
1: Ik heb een keer 6 uur op een vliegveld zitten wachten met een tas in Griekenland.
0: Mm-hmm.
1: En ik kon echt niet wakker blijven. En toen was het laatste redmiddel om take 6 aan te zetten. En toen ben ik echt serieus nog 3 uur wakker blijven zitten.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Met, hoe heet je ook weer? Ray
1: Charles. Ja. De zanger.
0: Mooie combinatie.
1: De zanger die er ooit geweest is, wat mij betreft. Het volgende dingetje, hoop ik dat ik het de goede track heb uitgezocht. Ik zet hem er gewoon aan. Hij is van iemand die jullie niet gaan benoemen, denk ik. Maar sommige mensen kennen het.

0: daar geeft hij de grap nog even weg, zoals je hoort. Hij zit met een drummer mee te spelen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je hoort twee keer hem.
1: Want hem is Lyle Mays.
0: Lyle Mays, ja, de pianist van...
1: Pat Metheny.
0: Van Pat Metheny. En ik heb begrepen van wie zei dat nou laatst, dat hij boekhouder is nu of zo.
1: Oh ja?
0: Ja, dat hij niet meer speelt. Maar dat kan me bijna niet voorstellen. Want hij heeft toch echt wel een carrière.
1: Nou, misschien doet hij dat ook heel virtuoos.
0: Ja, is heel virtuoos, ja. Ik moet wel zeggen dat... ik weet nog dat ik had pianoles van Henk Elkebout op het conservatorium.
1: Mm-hmm.
0: En die man die leeft niet meer, maar die zei ook over deze man... Oh ja, dat is wel die pianist, die heeft niet zo goede time. Hij heeft die best een goede time, want hij speelt dit heel goed. Maar ik hoor hem wel inderdaad een beetje driften over de time heen.
1: Hmm.
0: Nou was Henk Elkebout ook een soort timing monster natuurlijk.
1: Okay.
0: En laten we daar dan ook gelijk even naar luisteren. Ik heb een mooie plaat van Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Looking Back.
1: Oké. Okay.
0: En daar speelt Henk Elkebout Fender Rhodes op.
1: Oeh, ben heel benieuwd.
0: Heel benieuwd.

0: Nice, hè?
1: Waanzinnig.
0: Ja, echt gek.
1: Want wat een dramatische achtbaan ook gewoon.
0: Ja, onwijs, hè? Ja. Ja, zo'n lang stuk. En je hoort het, ik heb gewoon een plaat, die plaat gekocht en hem op een bandje gezet toen. Ja. En dat bandje is vervolgens weer op een cd gegaan. Nee, ik denk dat ik alsnog weer de plaat erbij gepakt heb toen.
1: Ja, ja.
0: Want ik heb die plaat wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar echt super tof.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik heb ook nog dingen van de radio van hem. Maar dat was sowieso een ongelofelijke man. Ik kwam bij hem de les binnen. De eerste les, toen zei hij, waarom weer les van mij? Ik zei, nou, ik heb u horen spelen. Zeg maar je... Ik heb u horen spelen op de voorspropelleravond. Oh, dus je kent me niet. Zei hij, oh, dus je kent me niet. Ik zei, nou, nee. Nou, ik heb altijd heel veel gedaan, hoor, op de radio. Nu klinkt het alsof het een domme gast was, maar het was echt een fenomeen. En helemaal te spelen. Een beetje te far out spelen ook eigenlijk, maar heel gaaf.
1: Te gek.
0: En zo spelen, ja. Fenomenaal.
1: Goed, tot zover Frans. Dankjewel Frans voor al je mooie nummers.
0: Cool.
1: We gaan nog twee nummers draaien. Eentje is van Frans zelf, dat heet Yellow Cab. Komt van zijn cd Persona. En het laatste nummer heet Always and Forever van Pat Metheny. En daar speelt mee Toets Tielemans. Goedenavond en dankjewel voor het luisteren.

0: Ja, dames en heren. Zo eindigt deze maandelijkse uitzending van Chris Teven Kruiswijk.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze aflevering van Jazz Not Jazz hoort u twee nieuwe en vernieuwende albums uit 2016. We beginnen met de band Bad Bad Not Good, afgekort BB&G, en wel met het album 4. BB&G komt uit Toronto, Canada en bestaat uit drie muzikanten. Matthew Tavares, toetsen, Chester Hansen, bas en Alexander Sawinski, drums. De band is bekend om haar interpretaties van hip-hop nummers en samenwerkingen met rappers als Danny Brown en Ghostface Killa. De drie muzikanten ontmoeten elkaar in 2010 bij een jazzworkshop op Humber College, een Canadese universiteit. En ze speelden daar een hip-hop nummer na, maar dat viel niet in goede aarde bij de leraar. Daarna uploaden ze het nummer op YouTube en komt het onder de aandacht van een rapper, namelijk Tyler, the Creator. En hierna gaat het nummer viral, zoals dat tegenwoordig heet, dus verspreid over duizenden luisteraars via internet. In 2011 brengt de band haar eerste album uit op website Bandcamp. 4 is het vierde album van BB&G, op papier een jazz trio, maar de muziek is een mix van instrumentale hip-hop, soul en elektronische ritmes. U hoort nu vijf nummers van het album 4. Hier is BB&G.

so many times.

0: Dit uur Jazz, Not Jazz werd voor de Concertzender samengesteld door Jasper van der Minne. Alles over dit programma vindt u terug op concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz, Not Jazz Radio.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze week, of deze maand, hebben we weer een uitzending samen met een vriend van mij. Wederom een muzikale vriend en wederom uit Leiden, Lo van Gorp. Goedenavond, Lo.
1: Ja, goedenavond. Leuk dat ik hier mag zijn en dat ik mijn favoriete liedjes mag tentoonspreiden.
0: Ja, te gek. Mensen kunnen jou misschien kennen als achtergrondzanger bij Marco Bussato al een hele tijd. Zelf ook begenadigd zanger en alt-saxofonist.
1: Ja.
0: Het schijnt zo te zijn, toch?
1: Het schijnt zo te zijn. ik doe inderdaad al heel lang de koortjes bij Marco. En heb het ook 10 jaar lang bij Treintje in de band gedaan. Mm-hmm. En ook saxofoon gespeeld. En werk heel veel met het Metropoolorkest. Kom er vandaag nog vandaan.
0: Kijk eens aan.
1: En daar heb ik heel veel mooie momenten mogen meemaken met allemaal grote namen van binnen en buitenland. En super gaaf om juist als backing vocalist met zoveel verschillende mensen te werken en zoveel totaal verschillende dingen ook te doen die allemaal super inspirerend kunnen zijn.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja. We begonnen net met een track ook van een vocalist, maar dan een trompet. Wat was dat ook alweer?
1: Dit was Chet Baker van zijn album Chet. Mm-hmm. Ik vind die sfeer zo waanzinnig mooi, zo sereen. Het is echt, het is gewoon geen spel tussen te krijgen. Het is zo waanzinnig, ook hoe die drie samenspelen, die drie blazers ook. Zo sumier en zo mooi, rechtlijnig en gewoon geen bullshit, geen gedoe, geen noot te veel. Dat vind ik echt, daar hou ik sowieso eigenlijk wel heel erg van.
0: Ja, te gek. Nou, we gaan dus een uur luisteren naar nummers die je hebt uitgezocht. Wat is het tweede stuk?
1: Het tweede stuk, dan moet ik een beetje kiezen. Maar ik wil dit stuk wil ik heel graag laten horen. Dat is wel toen ik dat voor het eerst hoorde. Ik hoorde dat bij een vriend van mij. Toen was ik echt aan de grond genageld van, Jezus, kan iemand zo piano spelen? Dus een solo piano stuk van Lau Mees. En het heet Mirror of the Heart.

0: Ja, dat is ook best wel te gek.
1: Nou, hè? Ja, ik was echt helemaal van mijn sokken geblazen. Ik dit voor het eerst hoorde. Hmm. Dat iemand zo hemels piano kon spelen.
0: Ja.
1: Ja, gewoon zo diep en ook zo luchtig en alles. Ja, ja. Waanzinnig, waanzinnig. Echt,
0: te gek.
1: Ongelooflijk. Ja, dan gaan we voor iets heel anders nu.
0: Oh.
1: Ja, want ik heb ook een enorme voorliefde voor soul en Stevie Wonder is, mm-hmm. is daar wel ongeveer een van mijn allergrootste helden in.
0: Ja.
1: Zowel qua composities als qua zingen. Absurd mooie liedjes. Het volgende liedje is wel een van mijn all-time favorites. Hm. Het heet Visions en het is van de plaat Inner Visions van hem uit 1973. Die gast was 23 en dan schrijf je zoiets.
0: Ja, fantastisch.

0: veel zo goede muziek gemaakt en geschreven. En die songs, dat zijn allemaal zulke belachelijk goede liedjes.
1: Mm-hmm.
0: En ja, deze plaat, ik zei het net, is toevallig uit mijn geboortejaar. Ik heb hem echt veel en veel later pas ontdekt.
1: Hm.
0: Want bij ons thuis werd eigenlijk... Ja, mijn ouders die luisterden alleen de klassieke muziek. En mijn vader is zelfs een heel erg fervent klassiek muziekliefhebber en luisteraar.
1: Okay.
0: Dan mocht ook nooit iets anders gebeuren als die muziek aanstond. Dus het was echt, was gewoon alleen muziek. En dat is dan belangrijk.
1: Hm.
0: Dat deed hij dus meestal ook in zijn eigen studiekamer. Maar mijn moeder was de hele dag door het huis aan het zingen. Maar dat waren ook allemaal klassiekachtige dingen, zeg maar.
1: Oh.
0: Dus ik heb die hele jazz en pop en soul... en dat heb ik allemaal pas veel later. Pop is wel via mijn oudere broers en zussen binnengekomen.
1: Uh-huh.
0: Daar is het volgende liedje dan weer een voorbeeld van. Maar het grappige is dat eigenlijk als ik mijn hele lijst zou bekijken... is er echt niets verder bij van wat uit mijn eigen... wat uit mijn eigen tijd is en wat is blijven hangen. Want ik vind allemaal dingen van vroeger eigenlijk veel gaver dan dingen van nu.
1: Hmm.
0: En dat heb ik altijd al gevonden. Dus ook toen ik op middelbare school zat. En dan had ik ook, dacht ik ook van, ik weet het niet. Ik vind het niet zo leuk. En dat komt dan altijd veel later dat ik dan dingen herken die dan in die tijd eigenlijk toch best wel gaaf zijn geweest. En dan zie ik dat eigenlijk pas 10 jaar later.
1: Ja,
0: dat is heel handig. Daar word je heel rijk mee met deze... gift, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Maar niet thuis. Dit volgende liedje is wel... Dat is wel een paplepel liedje. Ik heb als kind een paar jaar in Italië gewoond.
1: Mm-hmm.
0: En toen kocht mijn zus volgens mij het album van Claudio Baglioni. Dat is nog steeds wel een van mijn Italiaanse favorieten. Ook deze meneer schrijft absurd mooie songs en ook verschrikkelijk mooie teksten. Je moet het maar kunnen verstaan, zeg maar. Maar het is echt gewoon poëzie. En dan ook nog eens waanzinnig op muziek gezet, vind ik echt. Dus ik wil daar even laten horen. I Vecchi van Claudio Baglioni. En I Vecchi betekent de oude, de oudjes, de oude mensen. Het liedje gaat over oude mensen die een beetje wegkwijnen.
1: Hm.
0: Prachtig, prachtig verwoord, prachtig gezongen.

0: Ja, te gek. Leuk, dramatisch, meeslepend. Wie was het ook alweer nog een keer?
1: Claudio Baglioni.
0: Oké.
1: Okay. Wel een ontzettend gave singer-songwriter uit Italië.
0: Mm-hmm. Ja,
1: maar echt, zijn teksten ook. Waanzinnig. Echt, echt super gaaf.
0: Wat heb je nog meer?
1: Wat ik heb nog meer? Nou, ik heb iets waar ik ook niet omheen kan. Ik ben een enorme studiedan. Gek. Dus dat kon niet ontbreken natuurlijk.
0: En terecht, ja.
1: En een van mijn favoriete liedjes van Steely Dan is... Ja, er zijn er zoveel, maar misschien wel net de meest favoriete is Deacon Blues.

0: Ja, bijzonder hoor. Wat een stijl is het toch, hè? Echt een pop met gewoon onwijze mooie jazzharmonie allemaal.
1: Mega, mega complex. En in 1977 had niemand het blijkbaar, of 76, ik weet niet welk jaar dit album precies is, maar had niemand het blijkbaar in de gaten, want het was het grootst scorende album in die jaren.
0: Wereldwijd.
1: Op dat moment, ja. Dus
0: ongelooflijk.
1: Dat is ondenkbaar in deze tijd waarin de muziek alleen maar infantieler en simpeler.
0: Tot wij een keer hele goede albums gaan maken, uiteraard.
1: Nou ja, kijk, Snarky Puppy is natuurlijk een mooi tegengewicht daar. En er zijn er gelukkig zoveel, maar het is wel vrij bijzonder dat iets mondiaal zo scoort en zo complex is. En dat was wel, dat moet je wel in de jaren 70 plaatsen als je dat terugkijkt. Het lijkt echt een beetje op dat het in de jaren 50 met die waanzinnige jazz begonnen allemaal, weet je wel, waar eigenlijk Donald Fagen dus eigenlijk in opgegroeid is.
0: Ja, ja.
1: Zijn voorbeelden geweest. Die ging altijd luisteren in de jazz venues.
0: Mm-hmm.
1: Als ventje, zeg maar. En daar deed hij zijn inspiratie op en luisterde naar Count Basie en al die gasten. En daar zo langzaam van hand ging dat steeds verder. En kreeg je op een gegeven moment de Eagles ook en zo. En de Eagles en de Steely Dan hebben natuurlijk ook wel een soort linkje met elkaar. Die hebben altijd wel elkaar gerespecteerd. Goed, er was in die tijd was een heleboel, was veel complexe muziek die op een of andere manier een breed publiek in de smaak viel. En dat is, tegenwoordig is dat best wel, voor een breed publiek is dat vrij ondenkbaar. Want nu staan we allemaal op DJ Tosti te dansen. Ik zeg maar wat, denk van ja, hoe is het mogelijk? Want mensen worden steeds dommer, lijkt wel. Dans de massa, laten we het daar even over hebben. Ik vind het gek. Ik vind het raar dat in ieder geval zo lijkt. Of het zo is, weet ik niet. Het zal niet zo zijn. Er zijn genoeg mensen die volgens mij wel de diepgang opzoeken. Maar het is wel moeilijk. Je moet heel goed zoeken tegenwoordig.
0: Ja.
1: En dat hoefde, ik zeg maar wel 1976, 77, hoefde dat een stuk minder. Zeg maar. Kreeg je het dus veel meer aangereikt.
0: Nou ja, gelukkig reik jij het nu ons ook aan. wat kun je ons nog meer aanreiken?
1: Ja, iets heel anders ook weer. Het is eigenlijk allemaal heel relaxed en heel harmonieus en zo. Als ik mijn lijst zit te bekijken, is het eigenlijk allemaal ballad. Want ik ben gewoon een balladman, zeg maar. Maar dit is iets wat ik wel ook heel erg gaaf vind. Lewis Taylor.
0: Oh ja.
1: U wel bekend.
0: Ja.
1: Ik denk heel veel mensen niet bekend hier in Nederland. Heeft een waanzinnig album gemaakt. Is volgens mij alweer, moet ik even goed nadenken. Ik denk alweer 15 jaar geleden of zo. 20 misschien wel. Ik vind het heel erg van eenzame hoogte. Want het lijkt een soort doorgecomponeerd werk of zo. Ik vind het heel gaaf met allemaal gekke sounds en een soort trippy-achtig gebeuren. Maar het wordt uiteindelijk, het is een groot doorontwikkelend verhaal.
0: Helemaal zelf geproduceerd ook, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, is iemand

0: Ja, waanzinnig. Wat een overgang zit in dat nummer, zeg. Echt een...
1: Wat een held. Ja, ineens breekt het helemaal open op een gegeven moment. Dan is het gewoon helemaal sunshine. Het begint heel donker. Ah, ik vind het waanzinnig. Echt een meester, deze gast. Ik weet niet wat hij nu doet. Ik heb geen idee.
0: Ja, laat hem eens googlen.
1: Ja, die moeten we een keer uitnodigen of zo.
0: Oh ja.
1: Misschien kun je zo'n programma met hem maken.
0: Ja, precies.
1: Kijken wat je dan krijgt.
0: Ik schrijf het even op.
1: Ja. ook wel weer iets, toch wel iets heel anders. Zeker dan het vorige. Joni Mitchell is ook wel echt een enorme... Die zit ook heel erg diep.
0: Mm-hmm.
1: De plaat van... Die plaat die Blue heet, die heb ik ooit gekregen, volgens mij zelfs. Of in ieder geval aangeraden gekregen door Laura Jansen. Die zei toen van, ja, die plaat moet je gewoon even checken. Ik van, oké, dat ga ik doen. En er staat één liedje op. En dat is sowieso, dat hele album is gewoon een 11 of zo. Maar wat zo mooi is aan dit volgende liedje is hoe Joni, afgezien van de melodieën en de composities, hoe zij emoties kan verwoorden. Of juist op een hele... het wordt nooit sentimenteel. Hoe zij verwoordt in dit liedje hoe ze afstand doet van haar kindje. Dat ze heeft vroeger als jong volwassene heeft ze een kind afgestaan.
0: Yeah.
1: En daar gaat het liedje over. Het heet A Little Green. Zeg.

0: ja, jemig. Zij is echt wel de koningin van gewoon echt oprechte communicatie. Puurheid. Ja.
1: Puurheid, ja. En zonder sentimenteel te worden. En overal, het is zo... Ja.
0: Gewoon raak. Ja.
1: Raak en rijp en volwassen. En ongelooflijk.
0: Ja.
1: Diep. Heel mooi dat zoiets kan verwoorden. Is ongelooflijk. Uh-huh. Ik weet niet hoe oud ze was toen ze dat deed. Maar dit liedje, die opname, die komt uit 1971, zie ik hier. Uh-huh. Ja, ze is volgens mij ergens van 1945 of zo. Ik weet niet precies. Hmm. Maar goed, anyway. Ze had het liedje niet heel ver daarna hebben geschreven, denk ik. Ja, en nu?
0: Ja, wat nu, Lo?
1: Wat nu, in godsnaam.
0: Hard rock. Is het al tijd om een nummer van jezelf te laten horen, wellicht?
1: Er moet iets bij van mezelf. Dat schijnt erbij te horen. Nou, van mezelf. Het is, laat ik zo zeggen, wat ik nu wil laten horen, het is niet van mezelf. Maar ik heb daar samen met Tjeerd Oosterhuis heeft een album opgenomen met zijn... waar hij die liedjes van zijn vader... of het gedicht van zijn vader op muziek heeft gezet.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel een van de meest inspirerende dingen die ik heb mogen doen als zeg maar ook mede-arrangeur van het koortjes. En ook waar ik gewoon aan mee heb mogen werken.
0: Uh-huh.
1: Op zanggebied, op koorgebied. Zeg maar.
0: Yeah.
1: Dat is natuurlijk mijn koorbusiness. Dat is mooi. Maar Tjeerd heeft... absurd mooie stukken geschreven. Vooral die liedjes die komen allemaal uit zijn jongere jaren. Vroeger, voor mij was het een jaar of 20 toen hij dit stuk schreef. Het heet Je Lippen. En het leuke is dat we daar met 9 man koor tegelijk hebben gezongen. De lead wordt gezongen door Treintje en Etsilia. Maar het koor is 9 man sterk en ongedubbeld. En dat is ook echt magisch. Het was echt het leuke als je er zo'n iets opneemt met z'n allen tegelijk. Het was gewoon 1 grote jankbende. Iedereen was gewoon aan het huilen. Dat is het mooiste wat je kan hebben met muziek. Als je dat dus tijdens het spelen, dat iedereen gewoon zo geëmotioneerd wordt van de schoonheid. En dat
0: allemaal, wow. Dat het zo...

0: Ja, mooi zeg. En ook bijna best wel een soort van de harmonische complexiteit van Steely Dan.
1: Het is misschien wat klassiek. Ja, het is inderdaad wat shit allemaal bedenkt. Het gaat best ver. En Nederlands kan heel mooi zijn, blijkbaar weer.
0: Zeker,
1: weet je? Ik ben ook geen Nederlandstalig fan, maar als je dit zo hoort, denk ik, dit is zo, zo. Maar ja, het is uiteindelijk poëzie natuurlijk weer.
0: Mm-hmm.
1: Ik zit nog even te denken. Miles Davis mag natuurlijk gewoon niet ontbreken, want Miles is ook wel weer een van mijn allergrootste... indirecte leermeesters, grote helden.
0: Wat vind jij gaaf aan Miles?
1: Bepalen van een sound, van een sfeer. Van een, dat hij echt gewoon met zijn band altijd een sfeer neerzetten, een sound. En een plaat, weet je, zoals Kind of Blue, weet je, dat is gewoon... Het is ongelooflijk hoe zo'n plaat zo... over de hele wereld super bekend is geworden.
0: Hmm.
1: Zo cool allemaal. Alles wordt ook weer daar is geen noot te veel gespeeld.
0: Ja.
1: Het is heel conceptueel eigenlijk.
0: Uh-huh.
1: Bedacht weet ik niet, maar ontstaan in ieder geval. Wat uit hetzelfde met hetzelfde clubje ongeveer. Ik zou het niet precies weten. Maar is gedaan is wel weer een van mijn favoriete stukken van Monk. Round Midnight.
0: Oké, ik denk dat dat het laatste nummer wordt. Dus ik wil je alvast even heel hartelijk bedanken voor al je mooie muziek.
1: En, heel graag gedaan.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Felix Schlamer met Jazz Not Jazz. In de komende 60 minuten draai ik een aantal stukken uit mijn actuele favorieten playlist. Dit zijn meestal nieuwe releases van binnen- en buitenlandse jazzhelden. De saxofonisten Ben Wendell en Donny McCaslin, maar ook de Belgische newcomers van Staff komen langs. Naast hun Nederlandse sterren als Bart Weerts, Evenzanne en Brainchild. Tussenin ook wat oudere, maar daardoor niet minder bijzondere tracks van verschillende artiesten.

Dat was Donny McCaslin met een track van zijn nieuwe plaat Beyond Now. En het liedje heette Bright Abyss. Donny McCaslin heeft onder andere in de band van David Bowie gezeten. En dat maakt hem inmiddels voor heel veel mensen interessant. We gaan door met een ander saxofonist die ook net een plaat heeft uitgebracht. En die saxofonist heet Ben Wendell. De plaat heet What We Bring en we luisteren naar de track Fall.

Ja, en dat was een oudere favoriet van mij, Jacob Bro met Evening Song. Een plaat waar onder andere ook Bill Frisell, Paul Motion en Lyconets op te horen zijn. Een hele oude Lyconets met prachtig spel. We gaan door met iets heel nieuws. De Belgische band Stuff. En we luisteren naar hun track Tatum.

Ja, dat was Stuff with Tatum. En we gaan nu naar Nederland kijken. En ook daar hebben we nieuwe releases. Onder andere van Bart Weerts, saxofonist Bart Weerts. Met zijn nieuwe plaat Beneath the Surface. En we gaan naar een track luisteren van deze plaat. Met de titel Casse les Dos.

Time After Time. Een Cyndi Lauper hit. In deze uitvoering gespeeld door The Bad Plus, het legendarische pianotrio, die nu ook terug zijn met een nieuwe plaat. En die plaat heet It's Hard. Ze zijn onlangs in het Bimhuis geweest. En op deze plaat staan een aantal popliedjes. En ze gaan daarmee eigenlijk terug naar de traditie hoe ze ooit zijn begonnen popliedjes te vertalen naar hun pianotrio sounds. We gaan nu nog een keertje kijken naar Nederland. Een bandje van de oorspronkelijk Belgische pianist Daan Demeyer, die op het Conservatorium van Amsterdam heeft gestudeerd. En zijn bandje heet Brainchild. En we luisteren naar de track The Winding Way.

Brainchild met The Winding Way. We blijven nog even in Nederland. Een track van een duo, Even Zanne heette ze. Sanne Huibrechts, zangeres. Eran Haeve, gitarist. Aangevuld met Itay Wijsman op Iwi. En Philippe Lem op drums. En we luisteren naar Stil van de gelijknamige plaats.

Even Zanne met Still. En dan gaan we nu ook alweer naar de laatste track van deze uitzending. En dat is een track van Chris Cheek, saxofonist, een van mijn persoonlijke helden. En hij is onlangs ook in Nederland geweest. We draaien de track Wijn, van zijn gelijknamige plaat Wijn, uit 1999. Met een hele jonge Brad Meldow, een hele jonge Kurt Rosenwinkel en een hele jonge Matt Penman. En ook een nog best wel jonge Jorge Rossi op drums. Veel plezier, Chris Cheek met Fine.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Vandaag is het 14 februari 2017, oftewel het is weer Valentijnsdag. Dus het leek me leuk om een aantal nummers uit te zoeken die een beetje in het laag tempo sensuele spectrum van de muziek zijn. Waaronder een aantal nummers van Amerikaans kwartet genaamd Butcher Brown. Daar horen we nu al een stuk van, het heet Stroke. Verder heb ik een drietal nummers uitgezocht van Australisch collectief genaamd Hiatus Coyote. Van hun laatste album Choose Your Weapon. Verder hebben we een lang nummer van Herbie Hancock, Butterfly. En als laatste eindigen we met een van de meest sensuele platen uit het R&B spectrum. Plaat uit Voodoo en daar van D'Angelo en daar gaan we drie nummers van luisteren. We beginnen nu echter eerst met Hiatus Coyote en het nummer The Lung. Zie de website voor meer details.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steve Kruiswijk en deze keer voor de derde keer een aflevering met een gastsamensteller. Wederom een muzikant en wederom uit Leiden. Vriend van mij, Arto Boyajian. Goedenavond, Arto.
1: Goedenavond, hey.
0: Ik ken jou voornamelijk van mijn werk als roodsreparateur.
1: Ja.
0: maar wat doe jij zelf ook alweer?
1: Ik speel geen piano.
0: Oké. Okay.
1: maar ik heb wel altijd een roods gehad. En daarom zijn wij elkaar inderdaad tegengekomen.
0: Uh-huh.
1: Maar ik speel zelf gitaar en bas. Voornamelijk. En ik zing. En dat is waar ik het meeste mee doe. Ik ben eigenlijk meer zo van de meerdere dingen. Ik speel ook pedal steel. En ik speel inderdaad wel een beetje toetsen.
0: Uh-huh.
1: Maar wat ik het meeste doe momenteel is met een Eagles tribute op stap zijn.
0: Oh ja.
1: En daar spelen we de muziek van de Eagles en dingen die daar zeg maar omheen hangen. En daar hebben we eigenlijk een hele theatershow mee. Dus het is echt een soort beleving. Als je het kan noemen. En inmiddels doen we dat al heel lang. En het gaat heel goed. En het is heel leuk. En de mensen die komen, blijven maar komen. Dus, en ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te doen.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Nou, ik heb je gevraagd om een lijstje aan te stellen van muziek die tegen de jazz aanschurkt.
1: Juist.
0: Kun je iets vertellen over wat jij met jazz hebt in het algemeen?
1: Ja, ik heb op het conservatorium gestudeerd. En dat was toen nog in Hilversum.
0: Mm-hmm.
1: En dat was in de jaren 90. En daar kon je toen alleen nog maar jazz en klassiek studeren. Maar van klassiek had ik helemaal geen kaas gegeten. Mm-hmm. En van jazz wel. En dat vond ik toen heel erg leuk. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar ik heb er wel een beetje een haat-liefde verhouding mee.
0: Ah, kijk eens, interessant.
1: Moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb wel een tijden gehad dat ik het helemaal niet wilde spelen. En dat ik er eigenlijk last van had. En ik vind het wel iets... Ik heb er wel altijd mee geworsteld, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ik ben geen jazzmuzikant.
0: Hmm.
1: Maar ik zie het altijd als een taal die ik heel goed versta, maar niet zo heel goed spreek.
0: Hmm.
1: Zo, ja. Zo is het eigenlijk een beetje. En ja, dat is allemaal heel kort. En jazz heeft heel veel elementen in zich die me heel erg bevallen, die ik heel erg tof vind eraan. Dus het is niet zo dat ik er helemaal niks meer mee heb. Maar er zijn wel tijden geweest dat ik er eigenlijk helemaal niet meer mee bezig was. Dat ik gewoon echt met liedjes en popmuziek en sound en dat soort dingen bezig was.
0: Ja, ja. Goed, nou, dus het wordt dus vanavond een lijstje van nummers die niet per se jazz zijn, maar die wel interessante aspecten kennen van jazz.
1: Ja.
0: We begonnen net met Johnny Guitar Watson. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar heb ik heel veel naar geluisterd. En dat is iemand die eigenlijk, het is geen jazzmuzikant, maar het schurkt voor mij wel een beetje tegen de jazz aan, omdat hij wel wat jazzharmonieën gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zal misschien de argeloze luisteraar niet meteen opvallen.
0: Mm-hmm.
1: Hij improviseert ook zijn solo's. Dus in die zin is het, weet je, dat zijn een paar van die elementen uit jazz die erin voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt altijd een beetje geschaard ook onder de soul muziek, weet je al.
0: Ja.
1: Gek genoeg. Ja, gek. Nou, het is niet helemaal gek. Het is natuurlijk wel groove gerelateerd.
0: Yes.
1: Zeg maar. Het groeft wel behoorlijk hard. En wat dat betreft, ik heb gewoon veel naar hem geluisterd. Ik heb dat zijn timing en zijn frasering in hoe die speelt, daar heb ik eigenlijk achteraf gezien heel veel van geleerd, merk ik. Want hij speelt zo simpel en zo to the point.
0: Ja, ja, ja.
1: En met zo'n goede timing. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk.
0: Juist.
1: Goede timing.
0: Klinkt goed.
1: Ja.
0: Waar zullen we nu eens naar gaan luisteren?
1: Ik heb een paar dingen opgezocht. En er zijn... even kijken. Wat misschien wel leuk is, is om even een echte jazzmuzikant erbij te pakken. Brad Mehldau.
0: Oh ja.
1: Een pianist. En die heeft best wel een aantal platen... die heeft heel veel trio-platen gemaakt met een contrabas en drums. Ik heb hem één keer live gezien. Dat was een hele belevenis. Nee, twee keer.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een hele belevenis, moet ik zeggen. Hij heeft op die platen een aantal popliedjes ook verjazzed, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Dus hij heeft echt een paar covers genomen van Radiohead, onder andere. En ook zelfs, volgens mij, van Rammstein.
0: Mm.
1: En ik wil er één laten horen van Nick Drake. En dat is een singer-songwriter uit de jaren 70.
0: Mm-hmm.
1: Die niet zo vrolijk was. Die heeft zichzelf van kant gemaakt zelfs.
0: Oh.
1: Ja, maar die heeft iets van 3 of 4 platen gemaakt met allemaal hele mooie liedjes. Eén daarvan heet River Man. En die heeft Brad Mehldau dus opgenomen. Misschien is het wel leuk om eerst even het origineel een stukje te luisteren.
0: Ja, een klein stukje.

0: Mooi.
1: Ja. Prachtig liedje. En wat wel grappig is eigenlijk aan als je het natuurlijk instrumentaal speelt, zoiets. Mm-hmm. Dat de hele tekst verder eigenlijk niet meer dan toe doet.
0: Yes.
1: Iets wat natuurlijk met heel veel jazzmuziek gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Dat dat instrumentaal is. En nou ja, hier, wat me gek genoeg wel, wat Brad Mehldau wel heel erg lukt, is om precies dezelfde sfeer eigenlijk een beetje uit te drukken, maar dan met piano. En er zijn best wat jazzmuzikanten die daar dat geprobeerd hebben en daar echt gruwelijk in gefaald zijn.
0: Oké.
1: Vind ik. Maar ik vind dat Brad Mehldau dit heel erg mooi neerzet.
0: Ik ben benieuwd.

0: vind het echt een tovenaar, die man. Het zijn hele bouwwerken op die piano. Ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt. Maar, en toch is het een soort heel mooi overzichtelijk. En heel, ik vind het ook emotioneel. Ik voel het echt, wat hij speelt. Dat vind ik heel gaaf.
1: Ja.
0: Als een jazzmuzikant die zoveel bagage heeft, op een gegeven moment het ook echt lukt om je echt te raken met wat hij speelt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk waar het echt om gaat.
1: Yes.
0: En dat duurt vaak heel lang voordat je daar bent, als je daarmee bezig bent. Ben je heel lang eerst aan het oefenen op alle ladders en zo die je moet kennen, op welke akkoorden. En dan,
1: ja.
0: Dat is natuurlijk een heel werk.
1: Daar dan zinnige, rake dingen mee zeggen.
0: Ja, precies. De essentie van de muziek eigenlijk weer. Mm-hmm. Je moet daar toch even een omweg voor nemen. Een soort. Om even, weet je wel. Nou ja, dat is niet gezegd. Maar er zijn natuurlijk wel een hoop mensen die dat eerst moeten doen.
1: Ja,
0: eerst
1: ja.
0: Even uitzoeken hoe je dat allemaal moet spelen. En dus oefenen, studeren. En als je studeert, wil niet altijd zeggen dat dat dan ook aankomt bij de luisteraar. Maar goed, ik vind Brad Mehldau een heel mooi voorbeeld van een ongelofelijke muzikant. Gewoon in het algemeen. Ik vind dit ook een heel mooi voorbeeld van hoe hij dit nummer aanpakt.
1: Ja.
0: Heel prachtig gespeeld. Heel mooi liedje. En dan met heel veel respect daarvoor. En zo. Ja. Prachtig. Volgende liedje?
1: Ja.
0: Even kijken. Nou, wat met uit jazzmuziek is heel vaak gebaseerd op die oude standards. Mm-hmm. Tenminste, heel veel jazzmuzikanten gingen de oude liedjes uit de jaren 30 en 40 musicals. Mm-hmm. Die gingen ze zeg maar pakken als melodie en daar dan op improviseren.
1: Ja.
0: En ik wou er een liedje bij pakken wat zeg maar eigenlijk voor mij heel erg die kwaliteit heeft van zo'n soort ouderwets jazzliedje.
1: Mm-hmm.
0: En, maar wat tegelijkertijd ook wel echt valt onder popmuziek. En dat is van Randy Newman.
1: Oké.
0: Randy Newman is ook een geschoolde arrangeur.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft natuurlijk zijn neef Thomas Newman. Dat is een soundtrack componist.
1: Ah, oké. Okay.
0: Die heeft volgens mij bijvoorbeeld de muziek van American Beauty gemaakt.
1: Oh ja. Ja.
0: Dat is familie. En hij komt uit zo'n familie met allemaal arrangeurs en componisten en zo. En hij is eigenlijk een beetje een soort Einzelganger met zijn liedjes. Mm-hmm. Want hij is natuurlijk eigenlijk... het is niet een waanzinnige pianist. En het is ook niet een waanzinnige zanger.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is er nou ook precies één die helemaal binnenkomt. Ik heb hem een keer live gezien ook. En dat is ook ongelooflijk. Hij speelde op het North Sea Jazz Festival en hij speelde op een gegeven moment een liedje. En dan speelde hij op een gegeven moment een beetje zo'n bluesy lick tussendoor. En toen zei hij, I know this is a jazz festival, but this is as close as I'm gonna get. Dus zo er tussendoor, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus, maar hij heeft wel degelijk ook in zijn muziek invloeden van jazzharmonie en zo. En dat zal je hier in dit liedje ook horen.
1: Oké.
0: Het liedje heet Losing You.

Group live uit 1979. Met onder andere Pat Metheny op gitaren en vooral ook op zijn gitaar synthesizers. We gaan door met iets heel anders. We gaan door met een Nederlandse bassist, Thomas Pol uit Rotterdam. Thomas Pol heeft gestudeerd aan CODA's Rotterdam, maar ook gezeten in New Orleans voor een exchange. En daar heeft hij zich laten inspireren door de Zuidstaten muziek, door de muziek uit New Orleans. En vervolgens heeft Thomas een cd opgenomen die heet Thomas Pol in America. En die is in 2016 uitgekomen. En we luisteren naar een track waar Thomas wordt ondersteund door onder andere drummer Stanton Moore. We luisteren naar Secret Gardener.

Dat was Secret Gardener van jazzbassist, contrabassist Thomas Paul. Met jazz beïnvloed door Zuidstaten New Orleans muziek. Iemand die ook door de Zuidstaten muziek is beïnvloed is drummer Brian Blade. We kennen hem van Wayne Shorter. We kennen hem van heel veel andere bands. Maar hij heeft natuurlijk ook The Fellowship Band, zijn eigen project. We luisteren nu naar een opname van de cd Season of Changes uit 2008. Waar onder andere Kurt Rosenwinkel op te horen is. En het stuk heet The Return of the Prodigal Son.

Dat was The Return of the Prodigal Son, muziek van Brian Blade en de Fellowship Band, beïnvloed door soul, door gospel, door Zuidstaten muziek. Fusion, als je wil, op een heel andere manier. We wisselen weer naar New York. We wisselen naar componist, arrangeur en pianist Uri Kane. Een muzikale duizendpoot en zijn project Uri Kane Bad Rock heeft diverse cd's opgenomen voor het Winter and Winter label. Wij luisteren naar een track van Bad Rock 3 uit 2011 met Uri Kane of Fender Rhodes, met Tim Lefevre op de bas en Zach Danziger op drums. De track heet Fang.

Dat was Huey Caine, Bad Rock met Fang. We luisteren net naar drummer Zack Danziger, die trouwens een grote invloed is geweest voor alle drummers die nu tegenwoordig zo drummen als de bekende Mark Juliana. Zack Danziger was een van de eerste die het mechanische drummen hebben uitgevonden. Het zo willen drummen als een drumcomputer tot aan perfectie toe. En die horen we ook in de volgende track. We gaan luisteren naar Wayne Krantz. Wayne Krantz, gitaar hero uit New York. Totale underground godfather of the guitar fusion. Die eigenlijk thuis is in de New Yorkse club The 55 Bar. En ook precies daar heeft hij deze cd opgenomen. Volgens mij met twee microfoons ergens in een hoek in 1995. Die cd heet dus ook To Drink Minimum Live at the 55 Bar in New York. En we gaan luisteren naar de track Whippersnapper.

Dat was Whippersnapper van Two Drink Minimum. Een plaat die Two Drink Minimum heet, omdat als je naar de 55 Bar gaat in New York en daar naar muziek wil luisteren, moet je minimaal 2 drankjes nemen. Meestal is dat geen probleem, maar je bent er wel toe verplicht. Van Wayne Krantz Whippersnapper gaan we door naar een andere gitarist, blueslegende, al bijna blueslegende inderdaad, Robin Ford. Ook hij heeft in de jaren 80 eventjes bij Miles Davis gespeeld en is voor de rest bekend geworden door zijn eigen projecten, voornamelijk bluesprojecten. Het liedje wat wij gaan beluisteren komt af van een project met Jimmy Haslip op bas en Vinnie Caliuta op drums, wat meer op een fusion project lijkt. De plaat uit 2001 heet Ying Xi en het liedje The Hong Kong Incident.

Dat was Robin Ford op gitaar, Jimmy Haslip op bas en Vinnie Caliuta op drums met The Hong Kong Incident. Lieve luisteraars, dat was het alweer. Bedankt voor het luisteren naar Jazz No Jazz. Deze keer met heel veel gitaarmuziek en fusion en jazzrock. En wellicht tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz met Jazzy Trip Hop Mix. En nu ga je de uitvoeren en de titels van de eerste 5 stukken van deze mix noemen. Het zijn Hibernation met Glitch Polis, Goran Kaifes met Zagreb, het Lund Quartet met Segoia, Tide en Tickled Trio, ze spelen The Long Tomorrow, en als 5e Nor El met White Russian.